0: Wij zijn Jack en de Weatherman uit Nederland.
1: En je luistert naar Power Up Radio.
0: This is Jack and the Weatherman from the Netherlands. And you are listening to Power Up Radio.
1: The radio station that empowers kids and teens to speak up and let their voices be heard.
2: Pop, Rock, Rap und noch vieles mehr auf powerup.ch. So vielseitig ist kein anderes Radio.